0: Plein is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com. Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Don't nobody else make me feel like.
1: Don't nobody else make me feel like.
2: Ooh. Hits with a beat.
3: Hot Dance Radio.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
9: What's up, everyone? This is Fetal Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.

0: Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. Twee zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: with a beat. Hot Dance Radio. Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Hot Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Score je tickets nu op 1999party.com.
4: Tuesdays on Hot Dance Radio are Strictly.

0: klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: this.
1: These are next.
2: No broke boys, no new friends. I'm that bitch, give me my test.
1: When Hot Dance continues.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
8: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
7: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
8: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
7: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
0: Tuesdays on Hot Dance Radio are

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Anegua mudea coragua muaki.
1: Hits with a beat.
2: Atis Radio.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar.

0: Kijk op hghkd.nl.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
3: Hey, let's talk about power hours.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
0: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

vanochtend. Perfect. Samen met Harris maakten ze die. Daarvoor Jugal en Solto, Jamaican Bam Bam. Goedemorgen, dit is de ochtend op Old Dance. Jouw ochtend is misschien wel minder perfect als je kijkt naar de situatie op de weg. Inmiddels al meer dan 600 kilometer file. Dus moet je onderweg, zorg ervoor dat je op tijd voor de deur uit gaat. H heb ik zo meteen voor je met R&B, oftewel Ring My Bell. En dit is R&B.

0: klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Samveld, Easy Bizou en Norma Jean Martin. Nee, dat is niet het begin van een goede grap. Into the Stars maakten ze samen. Dit is Hot Dance Radio met de ochtend tot 11 uur. Swedish House Mafia onderweg. En dit is Topic. Break

vanavond bij Barry Brand. Moet je hem even instemmen? Ga naar oldanceradio.nl en stem daar op Hollow van Marshmallow. En dan staat hij misschien wel vandaag in de 6 at 6 om 6 uur vanavond. De keuze van jou, onze luisteraar. DJ Koos is onderweg met Pick Up en dit is Lost Frequencies.

0: of cozy, of kotse, of kotse. Ja, zeg het maar. Hij weet het zelf ook niet zo goed meer. Dus hij vindt het eigenlijk allemaal wel best. Pick-up hoorde je op Old Dance Radio. Daarvoor nog Lost Frequencies en Head Down. Het is dinsdagochtend vandaag, dus zometeen om 9:45. Dan heb ik voor je Bert's Club Classic. En vandaag is er weer eentje uit achteruit de bakken. Echt een klassiekertje. Naar Fisher en What a Life.
1: Every

0: Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.
6: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
7: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

al te best in bent. Free your mind. Even helemaal nergens aan denken. Hoe kan dat? Hoe kun je even nergens aan denken? Er is zo verschrikkelijk veel aan te denken. Bijvoorbeeld de kleur van het knopje op de mengtafel. Moet je toch even over nadenken? Nee? Oh, dat ben ik alleen. Calvin Harris onderweg. Lovers in a Past Life. Maar eerst even meedansen op Disclosure. Ze is weg, maar dans maar lekker door. Dance on, she's gone.

0: in de wereld die waarvan ik denk, die hebben echt alles. Maar Armin van Buuren, dat is er echt zo eentje waarvan ik denk, nou ja, meer kan hij niet hebben. Een prachtige vrouw, leuke kid, optrekje in Leiden, doet wat hij leuk vindt. Ondertussen genomineerd voor een Edison in de categorie klassiek, vanwege zijn klassieke album van afgelopen jaar. En hij doet ook nog steeds mee om de prijzen als het gaat om de DJ Mag Top 100. Die uitslag die vind je op 6 oktober. Dat wordt nog even spannend en billenknijpen voor Armin van Buuren. John Summit is ook al aardig onderweg, maar nog niet zo ver als Armin van Buuren. Je hoort hem nu op Hot Dance met Ines samen. Dit is Crystallized.
1: I know why you walked into my world.

0: kinderen en zo. Ik krijg een appje van hem. Of ik ze een weekendje wil lenen.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Het officiële seizoen zit er ook op voor Mr. Belt & Weasel. It's not right, but it's okay. En tijdens ADE staan ze de hele nacht in het Next Museum in Amsterdam. Only Mr. Belt & Weasel all night long. Zometeen Cygnus X, maar eerst Lucas & Steve.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
8: Hot Dance is all new.
0: Wake up with Bert. Barry gets you home.

jouw vriendin geweest op een dinsdag, dan weet je het wel. Dan stappen we even met één been terug in het verleden. Met Bert's Club Classic. Vandaag stappen we terug naar 2007. Precies in de weken dat deze remix uitkwam, ging Steve Jobs in San Francisco de allereerste iPhone laten zien. Een wereld waarin eigenlijk nog niemand op een dansvloer zijn telefoon omhoog hield.

0: Media staan voor je klaar na de break.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden. Met KNN.

0: gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

for people, terwijl je op de socials een foto ziet van een Teams meeting wat Hot Dance Radio gaat doen tijdens ADE. Ja, dat is voor nu nog even geheim, maar wordt snel bekend. Vanavond op Hot Dance Radio John Digweed en Paul Oakenfold. Ook heel fijn. Zometeen Josh Baker, My Place, maar eerst Cyril. Dit is Stumbling.

Metal Dance Radio app. Ook bijvoorbeeld een berichtje sturen naar de studio. Als jij kaarten wil hebben voor Party Like It's 1999, XL, aanstaande zaterdag in Eiburg. Wil je erbij zijn? Stuur een berichtje naar de studio. En misschien wil jij wel die twee kaarten. I miss you.

En daarmee zeg ik tot morgen. Ik spreek je morgenochtend weer om 8 uur met een nieuwe ochtend. En ik laat je achter met een bijzondere combinatie van iemand die wijn rookt en een sigaretje drinkt. Of was het nou andersom?

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op

0: belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Hot Dance Radio. Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app.
10: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
8: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you off.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Connect with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
4: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Hey, let's talk about power hours.

0: klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: ATS Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en

0: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

Dance Radio, Jorde Ugel. Zijn echte naam is Florent. Florent Ugel komt uit Marseille. Internationale doorbraak kwam onder andere van de remix van Bella Ciao. En inmiddels, ach ja, hij is gewoon binnen de dancewereld een van de grote.

Jan, ofwel Maurice, oude Boeing, komt uit Almelo, gewoon in Nederland. En werd eigenlijk groot met This Is How We Do It, remix. Ja, nu ook weer een remixje in It's Is It Really Love. Oh, that's ready, I'm a Joel Corey nu.

0: Papé Papo. Juist, Papé Papo. Stone Bridge. En Put 'em High. Zometeen hier op Hard Dance Radio muziek van Prospa, Clonie en Axwell Contrant.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
4: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Met Gosha Smit en Harvey Blummer. Grappig detail, ze waren allebei oorspronkelijk helemaal niet bezig met dezelfde muziek. Ze kwamen uiteindelijk samen, gingen zich meer richten op house slaan. En je hoort het, hun Free Your Mind verscheen dit jaar. En dat gaat goed. Axwell en Bon op je radio nu.

Adens Radio, brand in de middag. Jos Baker hoorde hier niet alleen DJ en producer. Hij runt ook zijn eigen label You and Me. En is de man achter het Hide and Seek Festival. Ja, staat dus niet alleen achter de draaitafels, maar staat wat bier te tappen en zo.

0: Hot Dance Radio.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren.

Bampa en Antonite. Binnen, nou ja, echt no time. Een nieuwe grote naam in het UK Garage Golf Mediawereldje. Lekker. Het is Haddens Radio, de middagshow met de meeste muziek. Brand in de middag hoor je nu met Sweet Disposition Lost Frequencies.

Hot Dance Radio. Medusa hoorde je. En James Carter, Bad Memories. Daarvoor nog Hey Everybody van Coulter. Buddy Brandt hier. Op zoek naar jouw favoriete dance track. Jouw favoriet van vandaag. De 666. Zometeen om 6 uur hoor je hier die 6 meest aangevraagde gekozen door jou. En hoe doe je dat? Doe dat via de app hotdanceradio.nl. Kun je hem downloaden. Of doe het gewoon inderdaad via de website. Laat even weten wat je allemaal wil horen. Niet alles tegelijk. Dus zoals hier. Maar jouw keuze via hotdanceradio.nl.

0: absolute favoriet. Als het gaat om een dance track is het Lola's Team en The Shapeshifters. Hoorde je? Zometeen R&B, Ring My Bell en Good Girls. Clooney komt eraan.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Dance Radio, Jordan, R&B en Ring My Bell op je radio. De 666 zometeen. Stem nog even snel op jouw favoriete dance track. Dance Radio, zometeen de 6 meest aangevraagde. Gekozen door jou.
1: I miss you.

Alex Radio met Disco Lines en Tinash. No Broke Boys. Daarvoor nog Escape van Hyla. En Wiz DMC, Show Me Love. De middagshow met de meeste, allermeeste muziek heet Brand in de Middag. Iedere werkdag tussen 4 en 7 hier op Hard Dance Radio.

0: naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE, DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: You know, you could wait until Friday. But why?

0: Dance Radio. You voted. We counted. Here's your 6 at 6.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Het is 6 uur, dus je weet wat dat betekent. De 6x6, 6 platen, 6 plekken. Tel af naar de nummer 1. Er zitten vandaag een paar bekende, hele grote namen tussen. Op 6, Robin Schulz en Watermark.
2: Nummer 6.

0: Dance Radio met Destiny, Alesso, zometeen muziek van Silva, Bampa en Medusa, hoor je ook straks.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: dance.
1: These are next.
2: I see a better day. I see a better day for you and me.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langedijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: What's up, everyone? This is Fedele Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

Jouw maandagavond is on fire, hoor. En mocht je nou schrikken, net waar ik maandag zei, bedoel ik dinsdag. Want het is alweer dinsdag. Stop de tijd. Goede muziek op dinsdag in de avond op Hot Dance Radio. Met zometeen Switch Disco en Ella Henderson. React. Ook Robin Schulz nog. Take It Slow. Maar eerst Topic met A7S. Dit is Cairncraft 400.

Song en Papi Bascom op Hot Dance Radio. Roman Schulz daarvoor met Watermat, Take It Slow. Zometeen Jack Jones en Calum Scott, Whistle. Maar eerst Just en Sam Harper. Dit is Just a Little.

0: met Annie Nest op de dinsdagavond. Met Crystallized. Dit is de avond op Odense Radio met Ralf. Ik ben dus Ralf en ik draai Hit With The Beat voor je. En niet zomaar. Zometeen namelijk Hit With The Beat uit België.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Ja, het is heerlijk dromerig, dat riffje wat erin zit. Calvin Harris en Sam Smith hoorde je. Desire Robot Dance Radio. Daarvoor D.O.D. en Izzy Bizu. Careful.
1: Clear those dishes.
2: Time to stretch your legs.
1: It's time for your evening break.
2: On Hot Dance Radio.
0: Nou, je hebt van die artiesten.

0: zanger uit Amerika, Meek Well. Bekend vooral van zijn soepele R&B-stem, hits als Adorn. En samen maakten ze een liedje over liefdesverdriet, herinneringen en het hele lastige proces van iemand uit je hoofd proberen te zetten eigenlijk. Het resultaat, dat verscheen in maart 2018 als single van Kygo's album Kids in Love. En wat die plaat nou zo uniek maakt, is het contrast. En de tekst gaat over littekens van een verbroken relatie. Terwijl de hele productie eigenlijk heel licht, heel dansbaar en heel zomers aanvoelt. Precies die combinatie van emotie en euforie is wat Kygo eigenlijk groot gemaakt heeft. En ja, muziekcritici die waren lyrisch. Die prezen vooral ook de mix van Kygo's. Het tropische sound eigenlijk met die hele krachtige vocalen van Meek Well. Dus het moment om al je herinneringen nog heel even op pauze te zetten. Kygo en Meek Well nu op Hot Dance Radio. Remind me to forget.
1: It's your

0: Hot Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.
6: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
7: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you.

MK en Crystal, Dior Badlands Radio in de avond. Ik ben Ralf, goedenavond en ik draai hits with a beat voor je, zoals Silva Bampa zometeen. Maar eerst Seth, het is Happy Now. You're a

hebben we een hele mooie hippe app. En het mooie van de iPhone app, ik ben dan weer een iPhone gebruiker, is dat je nu ook kunt casten. Ja, gewoon AirPlay heet dat, hè, geloof ik. Naar je tv toe en dan heb je dus Hot Dance Radio full screen en uit de speaker. Het is een aanrader. Onze website, die is ook vernieuwd. Ook leuk, want daar kun je tegenwoordig ook programma's terugluisteren. Er zijn al een aantal programma's te vinden. De Hot 40, de Hot Dance Sessions en ook Dreamscape met Jeroen van Inkel. Doen we elke zondagochtend. Kun je volledig terugluisteren via hotdanceradio.nl. En verder vind je op die website alles wat we doen. Ik hoorde van de week Michael Hudson op de vrijdag. Die heeft daar ook weer een item. Dat vond ik mooi. Die houdt je volledig op de hoogte van alles wat er gebeurt met David Guetta. Ja, de man is een held in de dancewereld. Dat sowieso. We draaien hem vaak op Hot Dance Radio. Want hij werkt in zo'n beetje elk liedje werkt hij wel mee. Michael Hudson brengt daar dus nu op de vrijdag Guetta Live. Ja, ik vond het mooi. Volledig op de hoogte blijven van alles wat David Guetta doet in Guetta Live. Guetta Live. Ja. Dat is allemaal op Hot Dance Radio. Maar ook gewoon heel veel lekkere muziek, hoor. De Purple Disco Machine. Zometeen in mijn arms. Naar Offenbach. Miles Away.

0: Mind. En ook Frankie Rizzardo en zijn Shinjuku hoorde je daarvoor. Zometeen hier, Licky Lee. Die is niet alleen, die heeft de Swedish House Mafia meegenomen.
1: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden. Met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Heerhugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

is so sad. De Swedish House Mafia en Licky Lee op Hot Dance Radio. Die Licky Lee, die keerde weer van I Follow Rivers. Dat was een hitje, een jaartje of 15 geleden. Maar ze zijn nog niet verdwenen hoor, dat merk je maar weer. Nou, tijd om even te beuken. 9:10 zo'n beetje. Zomerhitje 2026, de Baza.

Enema en Ellie Goulding Hypnotized op Hot Dance Radio. Eind jaren 90 kon je er eigenlijk niet omheen. Waterfur van Mark van Dalen, een Rotterdamse DJ samen met Enrico. Het geheim van die plaat zit hem in die beroemde strijkersmelodie. Die ken je waarschijnlijk van Bittersweet Symphony van The Verve. En die melodie werd vrijwel direct herkenbaar. En die gaf die track dan ook een hele unieke mix van trance, house en een stukje Britpop. Klein detail, Bittersweet Symphony zelf was ook gebaseerd op een eerder orkestraal arrangement van een Rolling Stones nummer. Ze hadden die sample niet gecleared. Ze hebben er dus ook helemaal niks aan verdiend, The Verve. Maar Waterfur van Mark van Dalen deed het beter. Je hoort hem nu hier op Hot Dance Radio.

0: Athens Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
9: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.
10: And every Friday night, kick off your weekend with Michael Hudson.

9 uur geweest. Ik weet niet of je het licht al uit hebt gedaan. Dat je gewoon nog lekker op de bank zit. Met Hot Dance Radio erbij. Ook een goeie, zo op de dinsdagavond. Wij draaien namelijk Hit with the Beat voor je. Just Jackson en John Hordier, Turn the Lights Off. En dit is Alex One. Met zijn versie van Milkshake.

Allegro Mike Williams met Three Drives en Anticom, Grease 2000 de Buttons Radio. Colton daarvoor, Hey Everybody. En we blijven nog even lekker doortrappen zo op de dinsdagavond. Omdat het kan, na 9 uur op Hot Dance Radio in de avond. Wat dacht je van deze? Dimitri Vegas met Silver en Pat B. Turn the Tide nu.

0: Galantis met Lucas en Steve en Ilira. Alien, daarvoor Clapton en Hennebullion, Black and Gold. Prosper en Clooney zijn onderweg.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Derp, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa. Dat gaat allemaal om location, location mensen. En ook Fisher Lose It onderweg. Maar eerst deze knaller van een knijter van een hit. Actwell en Bon op Hot Dance Radio nu.

Fisher op Hot Dance Radio, Losing It. Het is dinsdagavond. Zometeen, na 10 uur, Paul Oakenfold, Planet Perfecto. Voor die tijd nog even terug naar de 90s. Nou ja, eigenlijk is het een hele nieuwe plaat, maar hij heet Echoes from the 90s. Desmond, Summon en Atlantic Ocean hoor je zometeen. Save My Love van Kygo komt eraan. Maar eerst echt terug naar de jaren 90. 1998 was het jaar dat deze plaat een knaller van een hit werd. Soul Search.

0: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
2: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV-gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
3: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: returns to your airwaves next week. Same time, same place.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molendijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Score je tickets nu op 1999party.com.
3: Purple Disco.
4: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
6: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you

0: klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Mornings with a Beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: You know you could wait until Friday. But why?
5: Why?
8: You are different.
7: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased jazz.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: The Beat. Artis Radio.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Hou zaterdag 3 oktober vrij. Let's Party Like It's 1999 is terug met een XXL-editie bij Eiland Amsterdam. 2 zalen en een dikke line-up met Erik I., Funkerman, Ronald Molenwijk, DJ Jurgen, Dennis van der Geest en meer. De early birds zijn al uitverkocht, dus wacht niet te lang. Scoor je tickets nu op 1999party.com.
3: Klaar om te leren motorrijden? Specht Motortraining is 100% gespecialiseerd in motorrijden met KNMV gecertificeerde instructeurs. Ook als je het spannend vindt. Boek nu een gratis en vrijblijvende proefles in de regio Alkmaar, Herugowaard, Langendijk of Schagen. Ga naar spechtmotortraining.nl. Van je eerste les tot je beste rit.